0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zaterdag 8 augustus.

0: tractorpoelingsdelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

0: In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
1: Join the club.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbels.
0: 1 en 2 augustus zijn het opendeurdagen bij Bikeparts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de opendeurdagen spectaculaire kortingen. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

Ha ha ha.

0: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar

0: Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balbaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balbaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balbaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
1: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Goedemorgen.
5: Club FM.

In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Bervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Get ready for takeoff.
6: Dit zijn de hits van Club FM.
7: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterreinen. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Opnieuw een snikhete dag. Veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in. Join the club.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
9: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.

In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit, met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Join the club.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.nl.
5: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
6: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
5: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met drie generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Club FM.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 12 uur.

voor 120 minuten leuke muziek op deze zondagmiddag. En de temperatuur is hier al goed aan het stijgen. Hè. We zitten nu momenteel aan 31 graden. En dat wil zeggen dat het weer puffen wordt vandaag. Maar ja, zo, laten we zeggen dat we een beetje zomerse muziek bij jou in de huiskamer gaan brengen. Dat brengt dan toch een beetje verkoeling. Alvast een zeer goede middag.

16 jaar geleden maakten we kennis met deze Loka. Meteen ook van Shakira. Club FM, Doos Vlaamse Regioradio. We houden het een beetje zomers hier. En dat weet je ondertussen wel, want de zomer is helemaal van jullie. Straks gaan we trouwens even terug naar 1970. Samen met deze James Hall.

FM. No bullshit, just hits. Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Vlaamse regenradio. En als je even geduld hebt, komen deze dames nog zo dadelijk langs. En zeer enthousiast, we mogen straks de school verder doen. De Pointer Sisters komen eraan met I'm So Excited.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of mini figuren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
7: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela. Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.nl.
8: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
9: Driba met een Y.
8: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
10: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
11: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevuld brood. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan Kebabbels.

Pointer Sisters met I'm So Excited. En ja, dat enthousiasme was echt geen act. Ze namen dit nummer op tijdens een nachtelijke studiosessie waar niemand kon stilzitten, zelfs de technieker stond mee te dansen. En dat wilde al wat zeggen uiteraard. Hè. Ja, vandaag krijgen we weer overgrote zonnig weer. Temperatuur kunnen oplopen tot 32 graden. Staat een windje al goed en dat zal een beetje verkoeling brengen. Al moet ik zeggen, ja, de temperaturen dalen niet onder de 20 graden deze

0: is just great. I mean, it's everything that you want to listen to.
1: Nee, dat we nog de mannen van Underworld, die groot hit uit 1996. Zo, we maken ons op voor het wereldnieuws hier bij Club FM. Dat komt er zo dadelijk aan. Maar laten we zo even teruggaan naar de zomer van 1983. Want toen was deze man hot en dat mogen we wel letterlijk nemen. Want in heel Europa stond hij bovenaan in de hitlijsten. Deze Ryan Paris.

In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdienst rukte massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Join the club.

0: George Harrison met Got My Mind Set On You. Het is geen nummer van hemzelf, nee. Hij heeft hoorde het trouwens als tiener in een jukebox tijdens een trip in de VS. En later maakte hij er zelf een versie van. En dat werd meteen ook een groot hit, hè. Maar origineel komt het uit 1962.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
0: Gisteren kreeg ik nog een berichtje van Sophie die vroeg: Guy, zou je morgenmiddag zo eens geen lichte zomerse plaat kunnen draaien en die we volledig kunnen meezingen? Dacht ik bij mezelf, ah wel, dan neem ik er deze bij. Rob de Nijs en het werd zomer, speciaal voor jou.

allemaal goed kunnen meezingen met deze Rob den Heijs. Het werd zomer. Het is uiteraard de eerste opname, dateert al van het 1977. Toen zong hij nog, ik was 16 en jij 28. En dat is de originele versie. Maar later heeft hij trouwens ook nog een versie opgenomen. Ik was 14 en jij was 28. Maar toen kwam er zoveel commotie rond dat hij dan toch maar heeft gezegd, ja, we zullen dat niet meer doen. Maar ja, het staat wel op plaat uiteraard, hè. Club FM, het is zondagmiddag, alvast een zeer goede middag. Zit je aan tafel, smakelijk eten. En laten we even teruggaan naar 1999. Met deze DJ D'Agostino en The Riddle.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
5: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Eric Carmen met Hungry Eyes. Wist je dat het nummer eigenlijk nooit bedoeld was als een groot hit voor hem? Het was geschreven voor de soundtrack Dirty Dancing en Eric werd pas later gevraagd om het in te zingen. Hij twijfelde zelf, maar tot hij de scène zag waarvoor het bedoeld was en toen zei hij, dit wordt goud. En hij had nog gelijk ook.
1: Goedenavond, dit is het nieuws.
2: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
1: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
2: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

het is ook al 24 jaar geleden dat ze ermee in de hitparade stonden. K3 en Feest. Ik ga eens even kijken wat we het komende uur kunnen aanbieden. Onder andere muziek van Umberto Tozzi. Om de zomer toch een beetje in de radio te houden. We hebben ook onder andere nog muziek van PSD. Daarvoor gaan we even terug naar 1981 met I Want To Let You Down. En dit zijn nog de Pet Shop Boys.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 1 uur.

zondagmiddag hier bij Club FM samen met de Scene en Blauw. En laten we even nu teruggaan naar 1997, naar het Eurovisie Songfestival, dat trouwens doorging hier in Brussel. En deze mannen, de eindigde derde.

0: een beetje Italiaans verstaat, dan weet je meteen ook dat dit eigenlijk gaat over mensen van de zee. En een droom om weg te gaan uit de drukte en te leven zoals de zeemannen. Vrij en zonder zorgen. Umberto Tozzi, samen met Raf trouwens ook. Hè. En Gente di Mare.
1: Van

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
4: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bikeparts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

waar is de tijd, zeg. 1981, toen de Vrije Radio's in opmars kwam hier in Vlaanderen. En dan was dit meteen ook een groot hit voor PhD, I Won't Let You Down. Ja, het was eigenlijk een supergroepje, hè, want het was de zanger Jim Diamond, die kennen we uiteraard allemaal. Maar er waren ook twee leden, ex-leden van de Jeff Beck's Band uit de jaren 70. Het werd in 82 een gigantische hit in Europa, vooral omdat de herkenbare riff was en die bleef meteen ook hangen. En Jim Diamond zei later trouwens ooit dat hij nooit verwacht had dat het nummer groter zou worden dan zijn eigen solowerk. Zo zie je maar. Club FM, Doos Vlaamse Regio Radio, op zondagmiddag nu met Robin Miles.

0: Net hadden we nog de nieuwe single van Niels de Stadsbater, Vuur en Vlam, gevolgd door deze Kate Ryan. Wanneer mogen we verwachten?
1: Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
2: Join the club.
0: En nu even terug naar 1981, samen met Cliff Richard. Zijn carrière zat zo'n beetje in een dip. Maar toen kreeg hij van Terry Britton deze song. En die schreef trouwens ook later nog What's Love Gotta Do It van Tina Turner. Met andere woorden, hij wist op voorhand dat het een hit zou worden. En zijn carrière van Cliff Richard, die zat terug in de lift.

0: Hill met More, More, More. Wist je dat het eigenlijk een gewerkte versie is van een disco-hit uit 1982 van de Andrews, True Connection? Becky Hill wilde het nummer nieuw leven inblazen met haar typische dance power en ze nam het op tijdens dezelfde sessie waarin ze werkte aan haar album Believe Me Now. Het resultaat? Een knaller die tegelijk retro en hypermodern klinkt.
1: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Hey, this is Chad Kroeger from Nickelback.
3: This is John Bon Jovi.
4: Hi, I'm Sia.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: Hi, this is Christian de Band Coldplay.
7: This is Smokey Robinson.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hi, this is Tom Scholz from Boston.
10: Hi, I'm Tony Hadley.
11: De grootste artiesten hoor je hier.
0: En laten we nu even teruggaan naar eind 87. Het album Bad van, ja, de King of Pop, Michael Jackson, was net uit. Maar plotseling is daar ook een Rick Astley. Wie? Nou, een gewone nette jongen met een flinke kuif die keurige teksten zingt. Zoals Never Gonna Give You Up komt van het album Whenever You Need Somebody uit 1987. En is meteen ook de meest gedraaide plaat uit de discotheken eind jaren 80.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en Fireball. Wist je dat het nummer eigenlijk bedoeld was als een zomerse auto aan de Latino big band muziek? Hij werkte samen met John Ryan die de herkenbare Olé vibe in de hoek zette. En Pitbull gebruikt het nummer nog altijd als openingsnummer tijdens bijna al zijn live shows, omdat hij vindt dat het publiek meteen dan in brand staat. En zo moet het ook zijn uiteraard. Hè. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. Jasper die staat ook al klaar, die komt er zo dadelijk aan na 2 uur. Ik heb voor jou nog een paar platen hoor. Onder andere deze, die ken je ze nog uit 1987. The Cure, hier bij Club FM. Een goede middag allemaal.

helemaal op voor mij. Jasper die staat klaar. Hij heeft heel wat zomerse platen meegebracht hoor. Dus hij krijgt hem te horen tussen 2 en 5. Maak er een prettige dag nog van. Geniet van het mooie weer deze week. En we zijn er graag zaterdagmiddag terug om 12 uur. Tot dan. Young.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2 uur. Yeah.

Fiaco en Straight Till The End, hoor je. Is het weer zondag, iets over twee. En kunnen we er weer tegenaan voor een iets rustigere zondagmiddag misschien. Voorzien wel van de nodige portie zon en ook ja, de echte hitte. Gelukkig is het hier in de studio wel wat frisser. Met een goede airco die Guy de Bakker al deze ochtend en deze middag heeft opgezet. Blijkbaar ook de heel belangrijke taak gekregen om heel veel zomerse muziek in jouw playlist te steken. Dat gaan we zeker ook doen. Jimmy Cliff komt er onder andere aan met Hakuna Matata, ook Let's Go, Gimme Gimme, Deep Blue Something en nog heel veel meer. En nu zijn er al blijkbaar mensen ook met een hongerke. Om 2 uur middags moet dat kunnen, hè? De BB&Q. Of misschien deze avond toch de barbecue. Helemaal on the beat op jouw zondagmiddag hier bij Club FM. Nog tot 5 uur hou ik jou hier gezelschap met heel veel goeie en vooral ook zomerse muziek. Met zometeen ook nog nieuwe muziek van onder andere Baby Rexha komt eraan op jouw Club FM.

met de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits. Join the club. Club FM.

scoort gewoon de ene grote hit na de andere. Bebe Rexha, I Like You Better Than Me, hoorde je. En er wordt natuurlijk volop gespeculeerd of ze ook bij ons hier zou verschijnen op Tomorrowland. Naast haar, ja, hele goede collega David Guetta. Ja, soms begin je natuurlijk om zo'n plaat te maken. Begin je compleet vanaf nul of doe je zoals It's Everything en ga je toch eens kijken naar het verleden wat bijvoorbeeld deze madame ooit al heeft gemaakt. Ja, want ook een goede klassieker van Diana Ross kan gewoon een keiharde goede danceplaat worden. Met behulp van It's Everything een kleine 2 jaar geleden. Dit is Upside Down bij Club FM.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
5: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
6: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
5: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
7: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Gesloten op dinsdag en woensdag.
9: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw

0: in maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
2: Join the summer.
3: Club

Er zijn deze zomer natuurlijk ook weer ontzettend veel festivals en er ook al heel wat op zitten, ook al is het nog maar de start van het heerlijke festivalseizoen. Maar op deze Bryan Adams moet je toch nog iets langer wachten dan dat festivalseizoen. Hij komt pas 15 oktober naar ons land, dan staat hij in onze Afas Dome Arena. Ik weet dat het daar buiten warm is, maar we gaan de temperaturen nog net iets hoger laten komen nu. Jimmy Cliff en dat heerlijke Hakuna Matata. When

0: Hakuna Matata, je hoort de Jimmy Cliff. Zometeen gaan we van Jamaica, waar deze Jimmy Cliff geboren is, naar Puerto Rico. Bad Bunny hoor je zometeen eerst nog even terug naar België, want we zijn ondertussen toe aan het nieuws. Goedemiddag.
1: Er is zeker een Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging aan de lijn. Er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakte door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, de broer van Romelu, zat mee op het vliegtuig. De Duivels gaan nu allemaal hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. In de Tour beginnen de renners aan de laatste opdrachten voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. Door de hitte is die ook 30 kilometer ingekort. Vanmiddag zon overgoten, 33 graden, morgen en de komende dagen veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
2: Join the club.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Join the
4: summer. Club FM. Jouw soundtrack. Non-stop hits.

0: dat je heel goed gaat moeten onthouden. All Night Long. Je gaat hem zo meteen horen in Gimme Gimme. En nee, het is niet deze. Het is geen Abbatje. Maar wel, Patty Austin hoor je zo meteen.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Lucht 1985, gimme gimme, hoorde je. Ja, ik denk dat je vooral met deze temperaturen toch ook een heel klein beetje verkoeling wil. Wel, en daar gaan we zo meteen heel even naar kijken. Eerst nog deze van Marshmello en Thomas Rhett. Dit

Wel, ik denk met deze temperatuur dat je vooral heel blij zult zijn met een heel klein beetje waterpret. En nogal een geluk op deze 12e juni met hele warme tropische temperaturen. Weer boven die 30 graden is er gelukkig de Big Jump. Waar dat de honderden burgers vandaag over 31 locaties hier bij ons in België opnieuw in rivieren, meren en kanalen zullen springen. Niet om verkoeling of niet alleen voor de verkoelingen, ook om aandacht te vragen voor beter waterkwaliteit. Wordt georganiseerd door Good Planet Belgium. Behalve in Leuven trouwens, daar wordt die Big Belgium dit jaar omgezet naar een Try Belgium, dat er daar een bacterie is vastgezet in de dijen. Maar voor de rest, op die andere 30 locaties, vooral jumpen.

ja, als artiest is het blijkbaar ook heel belangrijk om goed na te denken over de titel die je geeft aan je song. Ja, bij deze van Helen was het duidelijk dat het Jump ging worden. Maar ook om je promotie of je single te gaan promoten bij de radiozenders kan dat soms zo'n effect hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan deze van Deep Blue Something Breakfast at Tiffany. Want had als gevolg dat ze altijd in de ochtend bij de radiozenders moesten gaan zitten. Ja, om 6:00 met al 3 uur slaap kan ik je verzekeren, denk ik, dat dat niet altijd heel leuk was voor hun. Maar hier zijn ze dan toch. Ook eens in de namiddag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3:00.

Dance en I'll Be There For You. Ja, nog tot 5 uur met vooral heel veel goede en vooral zomerse muziek. Onder andere zometeen ook Michael Jackson die eraan komt. Ik heb Silver meegebracht voor jou. Nog London Beat die ook blijkbaar aan ons denkt. Ook zometeen nu muziek van DJ Licious en Milo hoor je na deze van Duran Duran.

0: jou.
1: Dat was nou waar, maar ook we voelen ons natuurlijk zo oud als we zelf willen, hè. Zometeen trekken we nog heel even naar de kust, want daar is gisteren toch wel een heel leuk en vooral denk ik uniek evenement geweest. Het heeft alles te maken met honden. Zometeen eerst nog Michael Jackson, die daar komt, na nog eens Zara Larsson bij Club FM. Dit is Uncover.

0: accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes. Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Join the summer. Dit is Club FM.

Michael Jackson hier bij Club FM en Dirty Diana. Ja, toch wel een heel uniek event hier bij ons in de Blankenbergen. Want ja, zo'n hond hebben, dat schept een band. En ja, met heel veel honden verzamelen op het strand van Blankenbergen is nog plezanter. En allemaal, als het dan nog eens tackles zijn, ook voor een hele mooie sausage run doorheen, doorheen het strand liever van Blankenbergen. Met maar liefst 200 tackles waren ze daar en ongeveer zo'n 300 baasjes. Met wel ook de nodige verkoeling met een heerlijk rozenbad en al. Enfin, de socials van de social sausage run liever staan er vol van. Is ook wel een goede tongbreker eigenlijk. Sausage Run. Zometeen Another 50 Full Ultra krijg je na deze London Beat bij Club.

Of het nu een vakantie of een staycation is, je zit hier dus voor de Club FM. Echte vakantiehits hoor je nog ook tot en met 5 uur. En trouwens ook door de week, hè, tussen 9 en 12 en tussen 2 en 5 met de Summer Request. En daar hoor je onder andere ook deze. Niet alleen omdat het heerlijk zomers is, maar ook omdat het voorlopig nog een hele goede hit is. En voorlopig ook nog goed scoort hier in onze Super 50. Zometeen ook het nieuws uit jouw buurt komt eraan na Another M54 Ultra en Talk to You.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Voor fietsers in Eeklo komt er eindelijk een veilig alternatief voor de drukke N9. Er wordt een fietspad aangelegd langs de museumspoorlijn richting Balgerhoeke. En de stad en de provincie die zitten in de laatste procedures en moeten nog 7 percelen aankopen, waarbij mogelijk ook een onteigening nodig zal zijn. In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Kallo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In het najaar opent minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boshuit een nieuw Europees terugkeercentrum in het Van der Valk Hotel langs de E17 in Nazareth de Pinte. Het centrum krijgt 300 plaatsen en is bedoeld voor mensen die via een andere lidstaat Europa binnenkwamen en daarna naar België doorreisden. In Oost-Eeklo hebben inwoners opnieuw veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen tuinen op zoek naar voedsel, waardoor de bewoners zelf niet meer op het terras kunnen zitten. De tijdelijke tentoonstelling over wielrenner Lucien Buysse in de kerk van Wontergem in Deinze blijft langer open dan gepland. De stad die verlengt de expo tot en met zondag 30 augustus als onderdeel van het feestjaar Lucien 100.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Zeg, zometeen trekken we nog eens naar een warme weide. Ergens in de buurt van Werchter. Want een aantal dagen geleden nog wat warmer was dan het nu op dit moment daar is. Met dank aan ook Werchter daar. Want daar hebben we toch wel een vrij uniek duo gekregen. Enfin, je hoort ze zometeen beide hier bij Club FM. Eerst deze Sheila E. uit 1986 en The Love Bizarre.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Join the summer. Nu bij

Ja, ze opende deze zomer ook Rock Werchter dus. Met een hele uniek duo. Met Mumford & Sons. Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan. En ja, normaal gezien wordt daar heel grondig voor gerepeteerd. Maar bij deze dit duo toch helaas niet. 2 uur op voorhand zijn ze gewoon samen in een container gedoken. En voor de allereerste keer samen gespeeld. En zo klonk dat. MUZIEK

voel gewoon een samenwerking, maar echt dan in een plaat of in een album. Zou wel zalig zijn met deze Mumford & Sons. Je hoort ze nog eens volledig hier bij Club FM. Met hun grootste hit, A Little Lion Man.

En ik denk dat dat 100% live nog 200% beter klinkt. Maar kijk, zometeen heb ik dan wel nog een heerlijke live versie voor jou. Van Elton John en nog wel samen George Michael uit 1991. Don't let the sun go down on me. Hoor je na deze grote classic van Wham! En Freedom tot aan 4 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
3: Let's go to the beach.

mag zeker wel eens, ook met deze temperaturen en vooral met dit heerlijke weer. En het lijkt ook nog voorlopig mee te vallen, ook op de wegen naar de kust. Dus kijk, als je deze week nog niets te doen hebt, misschien toch nog eens een dagje passeren langs onze Vlaamse kust, onze Belgische kust. Je hebt dan toch al deze beachbal mee gehad onderweg naar daar. Zometeen ook Eilok en Khalid en Diving to Me hoor je na deze ultieme classic van Dalho en John Oates. Michael Jackson heeft dit trouwens ook gebruikt voor zijn hele grootheid. Billie Jean heeft hij zelf ooit bekend.

Lok en Khalid en Diving to Me hoorde je. Ja, af en toe hoor je natuurlijk ook hits die in hun eigen land bijvoorbeeld geen groot hit zijn geworden. Denk maar aan dit heerlijke Amerikaanse duo Time Flies. In de Verenigde Staten werd het gewoon amper gedraaid. En hier bij ons is het toch een hele mooie hit geweest. Een paar zomers terug. Dit is

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra

0: Voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balmaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmaze, Lotto, Happy Dog, Solus. Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Lighthouse.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Eén ding moet wel goed zitten op deze zondagmiddag. Zeker met deze temperaturen en zeker met die datum 12.07. Dat zijn gewoon 100% zomerse songs. Allee, ik zal er nog dan eens werk van maken, zeker. Is dit zomers genoeg?

0: Wel, ik heb aan het begin van dit programma gezegd dat ik heel veel goede muziek mee heb. Dat is mijn promise. Maar Kate Ryan, ik denk dat je ook benieuwd bent naar de promises van onze weerman.
1: Voor de rest van de middag en avond temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien zonnig. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag 34 graden. Vanaf vrijdag zou het wat koeler kunnen worden.
2: Join the club. Club.

0: Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
0: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

Passeran, all because of you. Wel, ik wacht nog heel even met mijn goodbyes hier bij Club FM. Want ik heb eerst meteen nog een prachtig van Prince over jou meegenomen op deze zondagmiddag. Na deze van Fortuna. Uit de jaren 90 helemaal. En uit dat heerlijke tijdperk ook van onze eigen Belgische New Beat. Oh, Fortuna is dit bij Club FM. Goedemiddag.

Wel, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, dat we dat de afgelopen 3 uur hebben gedaan. Let's go crazy, hoort de Prince. Zo wordt het bijna 5 uur. Zo, ik heb nog eentje voor jou. En dat is deze van Christopher Cross en Ride Like the Wind. Zo nog een heel fijne zondagmiddag en avond hier bij Club FM. Heel graag tot volgende week. Salutjes.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur. Yeah. Oh yeah. And it goes a little something like this.

0: Gazela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren. Met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba,

0: Behalve op zondag een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: 1 en 2 augustus zijn het opendeurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de opendeurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. Join the club. Club FM.

0: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zouden onder controle zijn. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is en dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren. Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, meldt N-VA. De bedoeling is om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt 6% daarvan. President Zelensky van Oekraïne heeft een nieuwe politieke strategie en regeringsherschikking aangekondigd. Daarbij heeft hij premier Julia Siderdenko een nieuwe functie aangeboden. De nieuwe politieke koers vereist volgens Zelensky een herschikking van de regering. De president heeft daarover overleg gepleegd met premier Siderdenko, die hij de kans heeft geboden om leiding te geven aan een nieuw en belangrijk onderdeel van de betrekkingen met een belangrijke partner. Zelensky noemde in zijn post geen kandidaat om Siderdenko op te volgen. De 40-jarige was pas sinds juli vorig jaar premier. Daarvoor was ze vicepremier en minister van Economische Zaken. Ja, de rit in de Tour de France is wat ingekort. Het is de 9e rit en de laatste voor de eerste rustdag. Een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. De rit is dus 30 kilometer ingekort, al maakt dat volgens de renners weinig verschil. Ze rijden nog wel steeds 150 kilometer. Voor de rest van de middag en avond temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien zonnig. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag 34 graden. Vanaf vrijdag zou het wat koeler kunnen worden.
1: Join the club. Club FM.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikamp. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Store van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
4: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de opendeurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent.

0: Motors, Houten Maas, Sunny Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ajumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Veel zon, de rest van de middag en avond, temperaturen 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien zonnig. En morgen zo'n 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal 34. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Join the club.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
5: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
10: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
11: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 11 uur.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur.

0: Time.
1: Love.
0: Joy.
1: I need space.
0: Love.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.